0: À la vente.
1: Nodig voor je vacantie. 7 days a week. Got the best music ever made.
2: Goed, de zon goedkoper.
1: L'info.
3: Une arrestation à.
4: Radio KIF 9738.
5: Radio Campus. L'enfer, c'est les autres.